Wie wil de zee was om haar heen? Ja, vind ik een zo die pistool. Wie ik die laatst rond zijn stoel begleed. Ja, smeek me in of aan haar krop. Ja, zo'n police wilde in. Of ik zijn jaringsman serveren. Plead for mercy, you can't win. Lose.